Daar hoorden we Chet Atkins met de Sugarfoot Rag. Alice Babs, je hoort een lied in Radiola.